0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
1: De allergrootste artiesten hoor je hier.
5: High with a sugar babe.
6: Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's cool, boy.
1: We draaien ze allemaal.
7: Hi, this is Bryan Adams.

0: In het West-Vlaamse Kuurn heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de krant Morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Join the summer.
5: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
6: Join the summer.
5: Nu bij Club.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
7: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
8: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
7: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
9: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
10: Handjes,
9: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
11: Join the summer.

0: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobel spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
1: Join the club. Club FM.

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: summer long.
1: Zon en muziek.
2: Een bijzonder goeiemorgen, luisteraars. Welkom hier bij Club FM. Het is wederom vandaag zondag. Zondag met name 5 juli. En hopelijk heb je een beetje goed geslapen. Ben je goed wakker geworden. En ben je al een beetje aan het genieten van het zonnetje en de buitenlucht. Misschien wel op jouw terras. Wij zijn er weer bij tot een uur of 12 deze voormiddag. Met natuurlijk onze leukste uittips. Die we weer hebben verzameld tussen nu en 12 uur. Die je vandaag kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En uiteraard hoort daar ook heel veel leuke muziek bij. Wat dacht je in dit uur van onder andere Billy Joel? We hebben ook nog Depeche Mode voor jullie. Maar eerst gaan we even lekker terug in de tijd naar 1980. Toentertijd een grote hit in onze hitlijsten voor de Kumbay Dance Band. Hier zijn ze met Son of Jamaica.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my idol, Madame Brambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

0: De nieuwe single van Afrojack en David Guetta. We draaiden Awake Tonight hier bij Club FM. Hey, goedemorgen allemaal. Ondertussen is het hier bij Club zo'n bijna 8 over 9. En van harte welkom hier op zondag voormiddag natuurlijk. Hè. En je weet het, luisteraars, het is weer een stralende zondag vandaag. Wat wolkenvelden, maar vooral zon en temperaturen zo rond een goede 23, 25 graden. Dus dat wordt heerlijk genieten. Wat je ook gaat doen vandaag, heb je nog geen keuze kunnen maken of weet je nog niet wat te doen, dan zit je goed hier bij Club FM, want wij hebben de leukste uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Zo trekken wij met jullie naar Ledebeek bij Destelbergen, want vandaag kan je daar voor de laatste dag naar de jaarlijkse buurtfeesten, georganiseerd door Gebuurtekring Ledebeek, en dat in de Ledebeekstraat in Destelbergen. Vandaag staat alles in het teken van ontspanning en familieactiviteiten. Straks om 10 uur start een aperitief moment met de initiatie Line Dance, verzorgd door Enjoy to Dance Destelbergen en lesgever Dante. Van 9 tot 5 uur vindt in de Ledebeekstraat, in de Schouterpark en aanpalende straten ook een heuse grote rommelmarkt plaats. En in de namiddag om 2:30 brengt Michael Poppentheater een optreden met Pierke van Gent. Iedereen is van harte welkom, het is allemaal gratis toegankelijk. En alle info, daarvoor kan je surfen naar de Facebookpagina Gebuurtekring Ledebeek Destelbergen. Dus Gebuurtekring Ledebeek Destelbergen. Een aanrader om misschien een keertje naar daar te gaan vandaag. Verder kan je ook naar Waasmünster, luisteraars, want wie de bekende abdij Rozenberg in Waasmünster wil bezoeken, krijgt daar nog tot november de kans toe. De moderniserende abdij van architect Dom Hans van der Laan opent dit jaar op verschillende zondagen de deuren voor het grote publiek. Architectuurliefhebbers beschouwen van der Laan als een van de grote namen van de moderne architectuur. De abdij uit 1975 geldt als zijn meesterwerk met een totaal concept waarbij ook interieur en het meubilair door hem ontworpen werden. Het gebouw staat bekend om het uitpuirende spel van licht, schaduw en verhoudingen. Bezoekers kunnen de abdij bezoeken vandaag, maar ook op 2 augustus en 6 september en 1 november, telkens tussen 2 en 5 uur. Tickets kosten €12, jongeren tussen 19 en 25 jaar betalen €9, kinderen van 3 tot 18 jaar €6 en kinderen jonger dan 3 jaar mogen er gratis in. De abdij ligt aan de Oude Heerweg Heide 3 in Waasmünster. Dat dus abdij Rozenberg een must om misschien wel een keertje daar een kijkje te gaan nemen wat dat betreft. Verder kan je vandaag ook nog naar Temse en dat voor expo van kantwerk. Want kantschool Artofiel die steekt de eeuwenoude kanttechniek in een fris nieuw kleedje en nodigt de bezoeker uit om te genieten van ragfijne creaties. Die kan je gaan bewonderen vandaag tussen 10 en 12 en ook vanmiddag tussen 2 en 6 uur. De place to be is het gemeentemuseum Kasteelstraat en dat dus in Temse. Ook daar is de toegang helemaal gratis.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op

0: hier zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Join the summer.
2: Dit is Club FM.

Op 20 mei is het 80 jaar geworden dit jaar. Kijk eens aan, zeg. Veerkracht zit nu. Is nog altijd aan haar DNA van deze toch wel schitterende zangeres Cher, die nog altijd meedraait de dag van vandaag. En als je haar nu de dag van vandaag ziet, dan zou je niet zeggen uiteraard dat ze 80 is, maar dat heeft allemaal te maken met wat plastische chirurgie uiteraard. We draaien een van haar grote platen destijds, eind jaren 80 was dat, If I Could Turn Back Time. En dat om bijna 20 over 9. Goedemorgen, dit is Doop en de Doop So Doop Song.

Een mooie samenwerking met de Franse electro-duo Justice. Deze Brusselse pop-icoon met name Angèle die het gedaan heeft. En moet ik wel toegeven, met Justice koos Angèle opnieuw voor een sterke connectie met de Franse muziekscène. Uiteraard is een leuke hit voor haar en Justice dus. We draaiden What You Want hier bij Club FM. Ja, luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke items die je vandaag kan gaan doen. Maar eerst nog die Jonas Brothers.

en een dansdemonstraties en vechtsporten op elk plein. Dankzij de inzet van al hun sportclubs kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met ons lokaal sportaanbod. Dit gratis evenement is de kans dus om een talent te gaan ontdekken waarvan je zelf nog niet wist dat je het had. Het evenement valt samen met de eerste koopzondag van het jaar die dus dit vandaag plaats heeft. Op het Vredeplein is er ook een kindsdorp en dat voor de kleinste. Op de Hopmarkt draait de zomerkermis. Dus iedereen vandaag welkom en dat voor natuurlijk ja, toch wel heel wat leuke initiatieven aangaande de grote sportmarkt in Aalst. En dat op de Grote Markt, de Hopmarkt en de Nieuwstraat. Een ganse dag lang kan je dus daar terecht en alles is daar gratis toegankelijk. Van Aalst gaan we naar het Oost-Vlaamse Berlaar, want sinds donderdag 2 juli kan je naar de JTV Derozele Beachvolleybal en dat aan het Donkmeer ter hoogte van het Festivalhal in Berlaar. Sportontspanning en zomerse gezelligheid staan centraal en dat tijdens een gevarieerde beachvolleybalweekend voor jong en oud. Vandaag is de beach site opnieuw het decor en dat voor de Vlaamse Beach Tour, ditmaal met de seniorencategorieën. Niet alleen de spelers komen aan hun trekken, gedurende de hele dag is de beachbar met de Summer Lounge doorlopend geopend en bezoekers die kunnen er in een unieke setting aan het Donkmeer genieten van een hapje en een drankje terwijl ze van dichtbij hoogstaand volleybal beleven. Met dit evenement wil JTV Derozele Berlaren niet alleen beachvolleybal promoten, maar ook iedereen laten meegenieten van een sportief en sfeervol zomerweekend. En dat dus aan het Donkmeer. Een ganse dag lang vandaag kan je daar dus terecht ter hoogte van de festivalhal in Overmeren Berlaren. Alle info www.jtvdero.be. Dus www.jtvdero.be. En dan kan je vandaag ook nog naar Lo Christi als je van rock houdt, inderdaad. Want je kan daar naar het festival Heeft Rockte. Dat is een groot familiegebeuren met de springkastelen vanaf 14:30 en dan optredens van John and the Fancy Boots. Tot 8 uur kan je daar terecht, dus vanmiddag tot 8 uur. En dat in de Doornzelenstraat nummer 18 in Lo Christi. Dus de Doornzelenstraat 18 in Lo Christi. Alles is daar gratis toegankelijk en dat dus voor Hij heeft er ook.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
0: Lighthouse is de nummer 1.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
4: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

man die de eerste helft van de 90s een paar knallers scoorde. Denk maar aan What Is Love. En ook deze was een grote hit in 1994 voor deze Duitse zanger met name Hathaway. We draaiden Rock My Heart bij Club FM. Goedemorgen, welkom in Uit op Zondag. Zometeen hebben we nog wat leuke uittips hier bij Club FM. Maar eerst nog The Cure.

0: Ja, de band speelde op hier al meer dan 1800 concerten. En daar komt vanavond eentje bij. Want ze zijn uiteraard de headliner en de afsluiter ook wel van Rock Werchter. Vanavond om 22:30 dan zullen ze daar acte présente geven. Deze fantastische Engelse Cure. En we draaiden In Between Days. Wellicht zullen ze dat vanavond in Werchter daar ook wel brengen, denk ik. Goed luisteraars, hebben we nog wat leuke uittips. We trekken met jullie naar Wiezen bij Lebbeke. Want in Wiezen is het dit weekend weer tijd voor de Melestraat Kermessen. Inderdaad, de volkskermis met andere woorden is er voor de kinderen en volwassenen. En de traditionele buikschuifbaan zal van de partij zijn, net als tal van andere leuke attracties. De Melestraat Kermessen in Wiezen is aan de 24e editie toe. En al even lang staat deze volkskermis voor een pak klassieke kinderattracties, workshops, live muziek en ook straattheater. En dat voor geen geld. Voor slechts 10 euro per dag kan je kinderen zich onbeperkt uitleven op 11 attracties. En ook de legendarische 20 meter lange buikschuifbaan met de zwembad hoort daarbij. Al zijn er ook wat nieuwigheden, zo is er vandaag het kasteelbouw met de aardbeienkoningen. Met meer dan 2500 gerecycleerde plantenpotjes van een oude aardbeienkwekerij kunnen deelnemers bouwen wat ze maar kunnen bedenken. Een mysterieus kasteel van wel 3 meter hoge torens of zelfs een troon voor koning aardbei. Ook een goochelaar en een cartoonist die komen langs. Er zijn workshops zoals gekke kapsels en sminkplezier met tante ei. Wie het wat sportiever wil, kan meestappen met een familiewandeling. En muziek is er van Rock Alvin en de Foef. En ook de B-fietsbeleving in de Melestraat staat op het programma. Dus iedereen welkom vandaag dus in Wiezen bij Lebbeke voor de Melestraat kermessen die daar dus plaats heeft. Iedereen daar naartoe, zou ik zeggen. Verder kan je nog naar Sint-Niklaas luisteraars, want tijdens de eerste 2 weekends van juli zorgen de zomerconcerten op de Grote Markt voor extra sfeer en muziekplezier. En vandaag is Belle Perez daar de gast. De vernieuwde Grote Markt wordt de eerste 3 weken van juli voor de eerste keer het decor voor de jaarlijkse zomerkermis van Sint-Niklaas. Tijdens de eerste 2 weekends van de kermis zorgen de zomerconcerten er voor extra sfeer en muziekplezier. Je kan er gratis genieten van live muziek, een hapje en een drankje, terwijl de kermis op de achtergrond voor een zomerse vibe zorgt. En vandaag staat, zoals ik al zei, Belle Perez er op de planken. Het is een van haar eerste optredens nadat ze toch wel een break nam na het overlijden van haar man. Het concert begint om 6 uur komende avond. Volgende week zondag komt Gary Hegger langs. En vrijdag 10 juli is er een programma rond Vlaanderfeest met om 6:30 DJ Sven Ornelis. Om 6:30 Yves Segers en om 8:00 een optreden van Matthias Vegels en het Nachtlawaai. Maar vandaag dus ook daar welkom naar de kermis en het optreden van Belle Perez. En alles is uiteraard daar gratis toegankelijk.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor

Ja, de mensen die naar Tomorrowland gaan, die zullen al uitkijken naar zijn acte présente. Doet hij tweemaal op 18 juli en 25 juli daar in Boom. Dan hebben we het over deze 37-jarige Netsky. We draaien een van zijn grote platen zo'n 12 jaar geleden met deze Rio. Je luistert naar Uit op Zondag. Straks nog meer uittips, maar eerst richting een uur of 10 doen we met deze classic ook alweer, waar je toch wel een beetje vrolijk van wordt volgens mij hoor. Hier is Billy Joel en Tell Her.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Zon.

0: En het is maar goed ook dat liefde overal te vinden is natuurlijk. Hè. Vraag het maar aan DJ Bobo. Inderdaad, een Zwitserse zanger die destijds in de Eurodance-periode, dat was de 90s, heel wat leuke successen heeft gehad. Denk maar aan de grote doorbraak There Is A Party destijds uit de 94. Wij draaien een nummertje van een jaartje later, 95. Love Is All Around van DJ Bobo. Lekker om te horen op deze zondag ook alweer. De 5e juli, de eerste zondag van de vakantiemaand. Heel wat mensen die zullen al op vakantie vertrokken zijn. Anderen die moeten dan nog gaan vertrekken. In ieder geval, het is een leuke periode voor iedereen natuurlijk. Die zomermaanden juli en augustus. Wij zijn erbij met onze leukste uittips. Want ook het eerste weekend van juli staat bol van zomerse activiteiten in Oost-Vlaanderen. En wij hebben nog de leukste uittips die we graag met jullie delen. Nog tot 12 uur. Dit uur ook niet vergeten dat Patrick Haantjes langskomt. Wat voor weer we gaan krijgen. Steven wij terug af op een hittegolf of niet? Dat gaan we hem straks vragen natuurlijk. We hebben ook nog wat regionaal nieuws. En verder natuurlijk heel veel leuke muziek nu met Terrence Trent D'Arby.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen Club

Madonna, ze kwam de afgelopen week in het nieuws dankzij haar nieuw album. Want ruim 20 jaar na het succesalbum Confessions on a Dance Floor is Madonna met de lang verwachte vervolg gekomen. Inderdaad, Confession 2, zo heet haar nieuwe plaat, dat toch wel een beetje vol dansnummers zit. Een gevoel van euforie toch wel een beetje oproept. En dit nummer staat er ook op, hoor. Het is de recentste single samen met Sabrina Carpenter. We draaien hier bij Club FM de huidige single Bring Your Love. Goed, dan hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie deel, die je vandaag nog kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. Zo kan je naar Berlaren, want de brandweerpost van Berlaren die opent vandaag de deuren voor het grote publiek. Sinds 10 uur zijn de deuren al geopend en bezoekers kunnen er terecht voor demonstraties vanaf 2 uur van de middag. Er is kinderanimatie en een barbecue met onder meer entrecote, forel, saté en worst met frietjes. Die barbecue die loopt doorlopend tussen 12 en 4 uur. Met het evenement wil de brandweer inwoners kennis laten maken met de werking van de posten in Berlaar. Dus iedereen welkom en dat dus voor de open deurdag van de brandweer van Berlaren. Een ganse dag lang ben je daar trouwens welkom. Van Berlaren naar het Oost-Vlaamse Wichelen, want vandaag het boekenfestijn neer op het dorpsplein van Schellebellen, vlakbij de hoofdbibliotheek. Sinds 10 uur nog doorlopen tot 5 uur van de middag kunnen gezinnen met kinderen van alle leeftijden hier terecht. Er is een kinderboekenverkoop, een zoekwedstrijd, knutselactiviteiten en ook voorleesmomenten. En voor alle allerkleinste, vanaf 6 maanden is er boekjes en babbels met spruit en spel, terwijl meneer Zee de grote kinderen meeneemt. En dat in zijn toch wel kamishibai-vertellingen. Ook Bob Popcorn is van de partij. Wie wil meegenieten van de gezellige picknick op het gras, brengt een eigen dekentje en lunchpakket mee. Dus iedereen welkom, dorp 1 in Schellebellen bij Wichelen. En dat voor het grote boekenfestival dat daar plaats heeft. De toegang die is ook daar volledig gratis. En hou je nog van stoomlocomotieven, treinen, dan ben je welkom in Baasrode bij Dendermonde. Liefhebbers van erfgoed en nostalgie, die komen hun harten ophalen tijdens de Scheldeland in Stoom. 4 stoomlocomotieven rijden tussen Dendermonde en Puurs, terwijl ook stoomboot Dockyard 3 uitvaart op de Schelde. Bezoekers kunnen verschillende erfgoedsites daar gaan ontdekken, waaronder scheepswerven Baasrode en de Gansakkermolen in Sint-Amans. Iedereen is welkom vandaag sinds 9 uur tot 7:30 komende avond. En dat onder meer aan de Fabriekstraat 118 in Baasrode bij Dendermonde. Alle info www.stoomtrein.be. Dus www.stoomtrein.be. En dan kan je nog naar Buggenhout, want in de Sint-Niklaaskerk van Buggenhout kunnen liefhebbers kennis maken met het werk van Omerri de Sutter. Hij werd winnaar van de Kunstprijs 2024. Dat is een jaarlijks initiatief van de Buggenhoutse Kunstraad. Kunstenaars krijgen dan de kans om hun werk te tonen tijdens een expo en telkens komt een andere discipline aan bod. Bij de jongste editie was het voor het eerst digitale kunst. Een jury van experten verkoos toen Omerri de Sutter met zijn werk Tesmond Hornia Garnering tot winnaar. De Sutter krijgt van de Kunstraad nu de kans om zijn digitale kunst te tonen en dat dus in de Sint-Niklaaskerk. Vandaag voor het laatste bezoeken en dat tussen 2 en 5 uur komende namiddag. Alle info www.kunststraat.be, dus www.kunststraat.be en dat in Buggenhout. Ron van Dijk. Goedemorgen, ik heb muziek van je, van de Pet Shop.

0: BM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. BM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. BM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Dit zijn de hits van Club FM.

0: Club FM.
1: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
2: Goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is een beetje bewolkt nu, maar weliswaar goed zomerweer. Maar als ik het allemaal lees, steven we terug af op een hitte.
3: Ja, zeker en vast.
2: Oei, oei.
3: Vandaag gaat het nog een beetje. Vandaag hebben we nog te maken met vrij veel bewolking. En vooral de provincie Antwerpen zou misschien nog een enkele bui kunnen vallen.
2: Ah, ja.
3: Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen staat er niet voor ingetekend. Maar vergeef mij, moest er eventueel
2: moest er
3: toch
2: een
3: bui vallen. Maar veel moet je zich daar ook niet van voorstellen. Nee. En deze namiddag viel zal afhangen van de bewolking. Of deze genoeg optrekt. Ik ga ervan uit dat er deze namiddag toch enkele opklaringen gaan ontstaan. En dan loopt de temperatuur op naar een aangename 24 à 25 graden.
2: Goed, ja.
3: Dus wat dat betreft toch wel vrij aangenaam. Maar er staat wel vandaag een beetje een matige, vervelende wind misschien voor velen. Of velen gaan er misschien blij om zijn. Een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Morgenochtend dan, net als vandaag, temperaturen zo rond een 16 graden. En morgen is het opnieuw wisselend bewolkt. Dus een afwisseling van zon en wolkenveld. En de middagtemperaturen lopen verder op. Deze gaan morgen al richting 29 graden. Dinsdag in de ochtend nog altijd rond de 16 graden. En dinsdag is een overwegend zonnige dag, wel met vrij veel wind. Maar de temperaturen lopen verder op. Deze gaan op dinsdag naar de 30 graden oplopen. Woensdag blijft het vrij mooi. Er staat dan een zwakke wind uit noordelijke richting. En hier is de noordelijke wind. Zorgt ervoor dat het ietsje minder warm gaat zijn, maar 27 graden zijn toch wel vrij aangename temperaturen. Donderdag, zonnig. Middagtemperaturen lopen op naar een 32 graden. Vrijdag is er eventueel kans op een onweer in de ochtend, maar dat is nog vrij onzeker. Daar gaan we ons nog niet op toeleggen. De middagtemperatuur, want eerst die is de onweer zoals voorbij zijn, gaan er opnieuw mooie opklaringen ontstaan. En dan loopt op vrijdag de temperatuur op naar een 34 graden. Zaterdag en zondag. Zaterdag vrij zonnig. Middagtemperaturen rond de 35 graden. Zondag 33 graden. En dan zou er eventueel een enkele onweersbui ontstaan in de avonduren. Maar ook dat is nog
2: dat
3: een vrij grote zekerheid. En voor mensen die komende dagen naar de zee willen gaan.
2: Ook al
3: mensen die in vakantie zijn.
2: Ja, inderdaad.
3: Daar ligt de temperatuur op de meeste dagen rond de 25 graden. Maar vanaf het midden van de week vergroot ook daar toch wel de kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar het gaat er zeker en vast dragelijke temperatuur.
2: Ja, en ook een beetje meer wind daar.
3: En ook een beetje regelmatig wat wind.
2: Ja.
3: Vooral het eerste gedeelte van de week. Zit er daar redelijk wat in.
2: Ja, en de mensen die naar de andere kant van ons land trekken?
3: Naar Dardenne is het ook vrij mooi. Altijd ook temperaturen rond de 30 graden.
2: Ja, toch? Ja,
3: ook 30 graden. Gisterenmorgen was het er wel een frisse ochtend. Want gisteren of eergisteren, ik ben er wel zijn, want op enkele plaatsen in Tarande nog aan de grond gevroren. Dus dat is bijna niet te geloven, maar toch was dat zo. Dus maar daar zeker en vast ook zeer warm weer.
2: Ja.
3: Ga je richting Duitsland, dan zitten er momenteel wat meer onweersbuien daar.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar dat gaat ook geleidelijk aan verdwijnen en dan gaan de temperaturen richting 37 graden.
2: Oh, in delen dat van is
3: Duitsland.
2: Te veel. Ja.
3: Dus,
2: dan blijven we lekker in België.
3: Ja, ook richting Frankrijk temperaturen van 38 tot 40 graden. Maar het is dan vooral in het zuiden van Frankrijk.
2: Ja, ja, ja.
3: Het is wel niet overal.
2: Ja.
3: Dus,
2: maar hier in België, prima zomerweer.
3: Prima zomerweer,
2: voor de mensen die thuis zijn.
3: Niets aan te veranderen, maar kijk, het is nu net goed. Er zijn veel mensen die in verlof gaan of nog een week moeten werken en in verlof gaan. Dus ik denk dat de meeste van zij zijn dan wat goede weer.
2: En regen in het vooruitschiet, niet echt?
3: Niet echt. Tot de 21ste juli zie ik amper 5 tot 10 liter water per. Maar dat is verwaarloosbaar. Dat is praktisch niets. Dus,
2: kijk eens aan. Allee.
3: Ja, oké.
2: We gaan ervan genieten van de zomer.
3: Ja, zeker.
2: Goed, bedankt Patrick voor je weerpraatje.
0: Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeele. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeele.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: Deze zondag, grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
6: Join the summer.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Wij gingen met jullie naar Duitsland. Meer bepaald de popgroep uit Dresden. Die destijds furore maakte sinds 2004. Dit was een van de grootste platen die ze hebben gemaakt. Of singeltjes met andere woorden. Boah, Christ, 18 draait bij men. Align, align. Maar dat ben je niet. Je bent niet alleen. Wij zijn er altijd 24 of 24 met prikkelende muziek. En ook op zondag voormiddag onze leukste uittips in Oost-Vlaanderen. Zometeen regionaal nieuws. Eerst nog deze classic van Vanessa.

0: de zomer van 82, daar gingen we deze Nederlandse pin-up Vanessa. We draaiden Cheerio bij Club FM. En dan is het tijd om even te luisteren wat er allemaal speelt in Oost-Vlaanderen.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In Wetteren blijven de extra veiligheidsmaatregelen aan openluchtzwembad De Warande van kracht na de vechtpartij 2 weken geleden. De gemeente Wetteren die bekijkt de situatie wekelijks, maar heeft beslist de maatregelen voorlopig niet te versoepelen. In Gent heeft het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. Terneuzen is een van de mogelijke locaties en omdat die stad dicht bij de grens ligt, wil Nederland ook Vlamingen betrekken bij het beslissingsproces. In Gent is een burgerinitiatief gestart tegen de besparingen en het personeelstekort in de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf vandaag gelden nieuwe tarieven en wordt de gezinskorting afgeschaft. De initiatiefnemers die willen duizenden handtekeningen verzamelen om spreekrecht te krijgen in de gemeenteraad. In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Brakke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

Naast de muziek is deze toch wel heerlijke zangeres Camille zich aan het voorbereiden op haar iconische roze circustent op het kleine strand van Oostende. 29 juli, dan begint ze daaraan tot en met 16 augustus. Inderdaad hoor, dat wordt weer genieten wat dat betreft. Wij gaan richting 11 uur met de Golden Earring. Zij is met de Twilight Zone.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 11 uur. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Unlimited uit Nederland. Wie kent ze niet natuurlijk, die destijds toch wel furoren maakte. In de eerste helft van de 90's kon destijds het succes niet op voor deze Ray en Anita. En een van haar pareltjes hebben we nog een keertje kunnen draaien uit 94 ook alweer. Deze Let the Beat Control Your Body. Wij zijn nog onder control, luisteraars. Tot de 12 uur nog gezellig samen hier bij Club. Inderdaad, uit op zondag met straks nog wat leuke uitdaps. En nu nog muziek van Lola Young. Messi, komt eraan.

0: België de Verenigde Staten. Ja, hopelijk gaan ze winnen op de nacht van maandag op dinsdag. We draaien Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Dat brengt ons bij onze uittips die je nog kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. We trekken met jullie naar Gentbrugge, luisteraars, want vandaag vormt het sfeervolle domein Kasteel Koningdonk, en dat in Gentbrugge, voor het eerste decor voor de gezellige zomerse makersmarkt. Bezoekers kunnen er genieten van een ontspannen namiddag vol creativiteit, vakmanschap, lokale ambachten in een unieke groene kasteelsfeer. 40 gepassioneerde lokale makers en ambachtslieden stellen er hun handgemaakte creaties voor, van keramiek, juwelen en illustraties tot textiel, houtbewerking, natuurproducten en andere unieke artisanale creaties. Elke stand vertelt het verhaal van een maker die met liefde en oog voor kwaliteit werkt. Het historische kasteeldomein biedt hiervoor een bijzonder mooi kader waar jong en oud kunnen genieten van een ontspannende zomerse uitstap. En daarnaast is er ook nog de zomerbar van het kasteel zelf, met lekkere hapjes en koele drankjes. Dat past perfect bij het karakter van deze editie en zorgt ongetwijfeld voor een warme, sfeervolle en unieke setting. De markt is vrij toegankelijk en richt zich tot iedereen die houdt van ambachten, creativiteit, lokale ondernemers en een gezellige sfeer. De makersmarkt gaat straks open om 12 uur, doorlopen tot 6 uur ben je welkom. En dat in Kasteel Koningdonk aan Gentbrugge. De toegang is daar helemaal gratis. Dan kan je nog naar Lokeren, luisteraars, meer bepaald Exaarde. Want het Weehageplein in Exaarde wordt vandaag omgetoverd tot een zomers vakantieplein met muziek, animatie en gezellige terrasjes. Bezoekers kunnen er de hele dag terecht voor een drankjesfeer en ontspanning in open lucht. En dat vanaf 1 uur tot 10 uur komende avond. Ook daar is de toegang gratis dus. En dat in de Weegaagstraat in Exaarde bij Lokeren. En dan kan je nog naar Zeveneken, inderdaad, want de Shepherds die brengen vandaag een unieke live-ervaring naar de kerk van Zeveneken. De vierkoppige band serveert een akoestisch en puur set vol iconische rockklassiekers uit binnen- en buitenland, afwisselend met Nederlandstalige parels. Met vier muzikanten klinkt het vol en harmonieus, maar blijft er ook ruimte om speels of net heel subtiel te werken. Zo kiest de groep ervoor om nummers als Blauw van de Scene heel ingetogen te brengen, terwijl klassiekers als Sultan of Swings van de Dire Straits en nummers van Pink Floyd trouw blijven aan het origineel. De band bestaat uit gitariste Yves de Geiter, bassist Petra Daze en drummer Filip van Keer. Allen samen zorgen ze volgens Gunther voor een stevige muzikale basis en voor een straf geluid in de kerk. En op vraag van de lokale feestcomité voerde de band deze keer ook Nederlandstalige nummers toe aan de setlist. Op het programma onder meer Hotel California, Hey Joe, Vlaanderen, Boven, Jimmy, Leila, Nights in White Satin en Crazy Little Thing Called Love en zoveel anderen. De bedoeling is dat de kerk zingt en swingt, klinkt het daar enthousiast met de Shepherds. Ambiance verzekerd. Het concert vindt vanmiddag plaats om 3 uur en dat in de kerk van Zeveneken. En de toegang is daar helemaal gratis.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: BM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. BM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. BM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: man met de hoge stem, Jimmy Somerville, die destijds toch wel furore maakte bij The Coming Art. Heerlijke versie dan ook alweer van het originele Don't Leave Me This Way. Grote nummer 1 is geweest in 1986, luisteraar. Ondertussen is het 11:55 geworden op zondag voormiddag. Zometeen hebben we de nieuwe single van DJ Wout en Jan Vervloed. Maar eerst Club 69.
1: Take off your jeans. I want to see your underwear.

Let me be your underwear, so I can touch you there and there.

0: Dansbaar is dat, hebben we geweten natuurlijk al, als de muziek komt van DJ Wout en Jan Vervloed. We draaien weer de huidige single I'm Sorry. En dan is het weer tijd geworden om naar onze regioagenda te kijken. Want je kan her en der nog in Oost-Vlaanderen naar iets leuks gaan. Zo kan je naar Merelbeke Melle voor de Hemelse Feesten. Want nog tot en met morgen staat Melle in het teken van de Hemelse Feesten, waarbij de buurt rond het gemeenteplein 4 dagen lang feest viert. En vandaag brengt een braderij, een rommelmarkt, een jeugdmarkt en de wereldfeest met Vlaamse feestact De Romeo's. Tot slot maandag brengt een seniorenfeest met Dimi Zingt Hazes en Gary Hagger en een avondmarkt en een diervriendelijk geluidsarm vuurwerk op het dorpsplein als afsluiter. Iedereen dus welkom op het gemeenteplein in Melle vandaag en morgen en dat voor de Hemelse Feesten. Het volledige programma kan je nalezen via www.merelbekemelle.be/programma. Dus www.merelbekemelle.be/programma. Verder kan je nog naar Sint-Niklaas, want de casino organiseert deze zomer opnieuw Great Gigs in the Park. Op zondagavond zorgt de band Stepping Tone voor een gratis openluchtconcert vol dub, improvisatie en psychedelische grooves. Ideaal voor een ontspannen zomeravond in het park. Iedereen is welkom vanavond vanaf 8 uur tot 23 uur. De deuren gaan al open om 6 uur en de toegang is helemaal gratis in de Casino Concertzaal, Stationstraat 104 in Sint-Niklaas. En dat voor Great Gigs in the Park met Stepping Stone, dat dus vanavond daar gaat optreden. Reden te meer om misschien een keertje naar daar te gaan natuurlijk. Hè. En dan gaan we nog even naar Ertvelde, want vandaag en morgen kan je in Ertvelde bij Evergem in Oost-Vlaanderen genieten van het zomerfeest. Het Meetjesland maakt zich op voor de 32e editie van het zomerfeest. Vandaag wordt er om 14:30 gestart met kinderanimatie door Urkie Purkie. Tussen 4 en 6 kan je in Ertvelde ook naar een kinderrommelmarkt. En vanaf 16:30 van de middag start ook het muzikale gedeelte met het raakkoor. Om 18:30 gaat de dak eraf een eerste keer met onder andere Alle Kleuren. Dat is een K3 coverband. En om 19:45 gaan ze opnieuw voor Who's That Queen? Een drag queen show met Vanessa van Cartier en enkele lokale gastvedetten. Later om 21:45 is het tijd voor Vonken en Vuur. Dat is weer een coverband met alle hits van Clouseau. En ze sluiten daaraf met een discobar. En ook morgen is er heel wat te beleven met een seniorennamiddag. Voor het grote publiek is er s'avonds David van Dijk met de grootste hits van Wiltura, maar ook Sam Goris trekt dan daar zijn badketsloefjes aan en wordt morgen afgerond met de Foute Party. Doorlopend kan je in het zomerfeest Ertvelde ook nog genieten van de wijnbar en de Bistro Soleil. Kunnen de kinderen zich uitleven op de kinderplein en kan je de schaduw opzoeken in de feesttent. Iedereen is van harte welkom. Het volledige feestprogramma kan je nalezen via www.zomerfeestenertvelde.be. Dus www.zomerfeestenertvelde.be. Dus vandaag en morgen in Ertvelde bij Evergem.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: die heeft de nieuwe single van Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In. En dan naar onze laatste uittips in Oost-Vlaanderen. We trekken eerst naar Melle bij Merelbeke, want vandaag trekt daar de jaarlijkse Sint-Tiloy-processie opnieuw door Merelbeke Melle. De eeuwenoude traditie brengt inwoners, dierenliefhebbers en verenigingen samen voor een stoet naar de Sint-Tiloy-kapel en dat in het Kweenenbos, waar Sint-Tiloy, de patroonheilige van onder meer landbouwers, mede- en paasliefhebbers, wordt geëerd. Aansluitend vindt de traditionele zegening van paarden en honden plaats. De processie die vertrekt om 3:15 aan de hoek van de Gaverse Steenweg en de Bradegemse Ham en bereikt om 3:00 de kapel. Na de dierenzeging om 3:15 is er iedereen vanaf 3:15 welkom voor een gezellig samen zijn met muziek en drankje. De stoet vertrekt dus aan de hoek van de Gaverse Steenweg en de Bradegemse Ham. Het is allemaal gratis toegankelijk daar in Merelbeke Melle en dat voor de jaarlijkse Sint-Tiloy-processie. Verder kan je nog naar Beveren, inderdaad, want wie vandaag door het domein van Hof ter Saxe in Beveren wandelt, waant zich even op de beroemde kunstenaarsheuvel Montmartre in Parijs. Tijdens Kunst Montmartre wordt de historische park rond het kasteel omgetoverd tot een openbare luchtgalerij waar tientallen kunstenaars hun werk tentoonstellen in een uniek decor. Tussen de bomen van het abortium en in de schaduw van het kasteel kunnen bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen. Schilders, tekenaars en andere creatieve talenten tonen er hun creaties en gaan graag in gesprek met het publiek. De combinatie van kunst, gesprek met het publiek en ook nog uiteraard het erfgoed maakt Kunst Montmartre al jaren een geliefde zomerevenement daar in Beveren. En ook aan sfeer zal geen gebrek zijn, want de live band Triple Temple, wel, die zorgt voor muzikale begeleiding terwijl bezoekers kunnen genieten van een drankje in een gezellige omkadering. En voor de kinderen wordt er een reuze springkasteel opgesteld en is er grim voorzien zodat ook de jongste bezoekers zich geen moment hoeven te vervelen. Het evenement vindt plaats van de middag vanaf 1:00 tot 6:00 en is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom op het domein van Hof ter Saxe en dat in Beveren vandaag. En tenslotte gaan we nog even naar wettere luisteraars, want Hilaire de Vos en Michelien van Zwol die gooien het hek open van hun tuin, het Voskeshof. Dat is gelegen aan de Victor van Sandelaan 95 in Wetteren. Je kan er meer dan 500 fuchsia's en andere bloeiende planten gaan bewonderen. En dit al voor de 29ste keer op een rij. Achter de gevel van de woning van het koppel ligt een klein paradijs verscholen. De vijver Pergola voor hangfuchsia's en sierbeelden maken van het geheel een buitenpaleis. Als bezoeker maak je er ook kennis met een weelde van honderden potten fuchsia's, gerariums, maar ook nog vetplanten en ook nog kruipplanten. Je krijgt een kosteloze uitleg over het stekken, snoeien en overwinteren van fuchsia's. En je kan er ook kennis maken met enkele kunstenaars en creatievelingen. Zo is de stippenvrouw Diane van de Velde die potten en bordjes tot ware kunstwerkjes transformeert. Cathy Meusen, creatieve nootje, maakt unieke kunstwerken. En iedereen is dus daar vandaag welkom. Vrij toegankelijk tussen 2:00 en 6:00. En dat dus van namiddag in het Voskenhof aan de Victor van Sandelaan 95. En dat dus in Wetteren daar.
1: Out to the one I love.

Na de 90's gingen we met Jam & Spoon en we draaiden Find Me bij Club FM. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van natuurlijk hier uit op zondag. De uittips zijn uitgedeeld. Jij kan doen wat je graag wil natuurlijk. In ieder geval, het blijft droog vandaag, dus je kan her en der naar iets leuks nog als je dat wil. Anders blijf je maar luisteren naar Club FM. Jury Toté komt er zo meteen aan tussen 12 en 2. Heel veel plezier met hem tijdens jullie middaglunch. Ik laat je nog zo meteen met Alok en Khaled met Dive Into Me. Maar eerst gaan we nog even naar de zomer van 1981. Toen werd dit een reuzehit voor de Britse Keith Marshall. Hier is ze met Only Cry. Hey vrienden, nog een hele fijne zomer.

hadden het zo'n beetje voorspeld dat het meteen ook een hete zomer zou worden. Niet alleen op de radio, maar blijkbaar buiten ook, hè, want het is weer al lekker weer. Hè. Willy Sommers was dat en zomer. Hey vrienden, zeer goedemiddag. Welkom hier bij Club FM. Tot 2 uur zitten wij bij jou in de radio. Ik heb veel leuke platen meegebracht om deze zondag meteen ook goed door te zetten. Zoals deze van de Blues Brothers. We're

0: Time en I'm Your Man, pure 80s fun met George van Andrew. Wist je dat hun hele verhaal van de eerste schooloptreden tot hun afscheid in Manly op Netflix te zien is in een docu Wham? Heerlijk om terug te zien.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

Het is een van die zomerse platen van Madonna. In de jaren 80 heeft ze er een paar uitgebracht. En dit was La Isla Bonita. Meteen ook haar, een van haar grootste hits van 87. Hè. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. We gaan even naar Nederland, want dit was ook een grote zomerhit. Hè. Suzanne van VOF De Kunst. We zitten

0: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer. En dan praten de bondscoach Thibaut Courtois met de journalisten. Vandaag opklaringen en wolken. Het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden. Maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor. En de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
1: Join the club.
2: Ai. Fancy.

Yankee. Met andere woorden, we moesten het even rustig aan doen. Hè. Despacito. Hier bij Club FM, door Vlaamse Regenradio. In 2017 was het trouwens ook een dikke nummer 1 hit. En ik heb voor jou zo dadelijk Lorca uit de jaren 90.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

precies graag bezig in de videoclip. Kioma en Lamada hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regio-radio. Als je aan tafel moest zitten, of was smakelijk eten, laat eens weten wat je allemaal aan het eten bent. Hè? Ja, met dit weer, wat wil de mens eten? Hè? Ik weet het wel hoor. Mosselen bij Frit, zou er nu wel in gaan. Moet nog even wachten tot 2 uur. Nu eerst nog Whitney Houston.

In Portugal was het meer dan 40 graden. Hier was het vorige week trouwens 35 graden. En dat was al heel warm, hè. Toi, toi, toi als je daar zit. En we gaan even naar Nederland met Roberto Sciacchetti en de Scooters. En die hadden het over...

0: die op een plafond kon lopen. Hè. Deze Lionel Richie uit de jaren 80 met de Dancing on the Ceiling op deze zondagmiddag. En zo dadelijk hebben we voor jou trouwens ook nog Jump van de Pointer Sisters.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.nl.

Pointer Sisters, hè? Pointer Sisters en Jump hier bij Club FM. En nu Will Smith, Man in Black. Wist je dat Will Smith eigenlijk eerst nee zei tegen de film Man in Black? Hij dacht dat het weer zo'n science fiction film ging zijn. Je weet dat hij had net Independence Day gedraaid. En dat was te veel, dacht hij, van het goede. Tot Steven Spielberg persoonlijk langskwam om hem te overtuigen. En ja, de rest is natuurlijk filmgeschiedenis. Woehoe!

0: Ace in de Sunshine Band en net nog Will Smith. Hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regenradio. Spits je oren als je wil weten welk weer we de komende dagen mogen verwachten. Want het weerbericht gaan we zo dadelijk ook nog eens even bijnemen. Dan weten we meteen ook welk weer we mogen verwachten.
1: Club FM.

0: We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die zin aan toch.
1: Join the club.

0: Het nummer gaat over een late, warme nazomer. Judas, hij zingt over een vrouw die hij ooit ontmoette tijdens zo'n warme nazomerperiode. En het gaat over liefde die voorbij is, maar nog altijd blijft hangen in je gedachten. Het is dus geen vakantieliefde, maar een romantische terugblik op een intense ontmoeting die hem nooit heeft losgelaten. Join the
1: summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Club FM.

0: schiet er eigenlijk zelf van. Het is 30 jaar geleden dat Gina G meteen in onze hitparade stond met deze OA Just a Little Bit. Club FM op deze zondagmiddag, zo dadelijk met de Jackson. Can you feel it?
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zele. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zele. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zele opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zele. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zele Heik. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zele. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Info en tickets via tractorpoelingzele.be.

0: stonden de broers allemaal op een rijtje met de Jacksons en Can You Feel It? Die grote hit uit 1981. Het ziet er bijna helemaal op voor mij. Maak er nog een prettige zondag van hier bij Club FM. Jasper die komt er zo dadelijk aan. En laten we even naar Duitsland gaan. Het is niet zo dikwijls dat een Duitse formatie bij ons in de hitparade komt. Maar deze heeft wekenlang op nummer 1 gestaan. Dit is Dof en Kodo. Tot volgende week, zaterdag. Prettige dag nog.
1: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2 uur.

Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Ja, Yuri Totti en deze ochtend ook Ron van Dijk is begonnen met goede muziek. Dan is het de bedoeling dat ze dat verder zeker nog tot 5 uur. Goedemiddag. En vooral ook, die playlist klinkt toch een heel klein beetje zomers hoor. Ace of Base hoor je ook voorbij komen dit uur. Tiësto, Queen en nog heel veel meer. Nu ook deze Pete Leon. Dit is Happy Children op jouw zondagmiddag. Welkom.

We zitten er helemaal in die zomerse sfeer. Met Klaan en Café Del Conron, liever. En we zitten er ook helemaal in met deze van David de Guetta en Usher van 2011 al. Toen een hele grote zomerhit. En eigenlijk nog altijd komt u wel eens voorbij op een puur zomersfeestje. Dit is Without You. Goedemiddag.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.

You'll Never Stop Me Loving You. Wel kijk, dat dachten de mannen en vrouwen ook van Ace of Base. Ze hebben het nog eens geprobeerd toen de band uit elkaar ging. Als Ace.of.base. Maar helaas, dat mocht niet zijn. Want ja, na één nieuwe song zijn ze opnieuw uit elkaar gegaan. We gaan nog eens terug in dat verleden duiken van Ace of Base uit 1994. Dit is

Als je morgen in Brussel moet zijn, houd je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie alweer rijden de metro's, trams en bussen van MIVB minder of niet, zegt de MIVB zelf. Hoe groot de hinder zal zijn, kan niet voorspeld worden. Check altijd de routeplanner. In Namen is een vrouw van 26 omgekomen bij een parachutesprong. Dat gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog haar reserveparachute te trekken, maar dat lukte niet. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt van het parket. Wolven hebben dit weekend 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zeggen wolven-experts. De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen.

tijd voor nieuwe opflakkeringen. Afwisselend bewolkt, opklaringen en wolken, kans op een bui in het noordoosten, 25 graden. Morgen meer zon, warmer 29 graden. Dinsdag weer wat meer wolken en temperaturen rond 25 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag warmer bij 30 graden. Join the club.

En normaal gezien is zondag toch de dag waar je eens lekker achterover kan leunen en lekker kan genieten van het zonnetje met een drankje, een hapje, een barbecue misschien deze avond. Maar ja, toch niet als het van de radio afhing, want we gaan gewoon blijkbaar heel goed door. Tiësto en MBT en Love Comes Again. Maar af en toe mag we ook eens een pauzetje nemen, zeker met Queen bijvoorbeeld. Die mag ook niet ontbreken op jouw zaterdag, zondagmiddag liever, excuseer. Ja, kijk, met die zomervakantie, die dagen zijn helemaal weg bij mij. Zometeen ook nog wat nieuwe muziek van onze eigen Silver. Head, Heart and Soul hoor je zometeen.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

Carola, ik kom ze ook heel veel tegen. Niet Carola, wel Madonna in onze Super 50. Maar ze heeft natuurlijk ook voor mijn tijd hele mooie songs uitgebracht. Zoals deze. Like a Prayer is dit. Goedemiddag. Ja.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3:00.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Dit zijn de hits van Club.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Wetteren blijven de extra veiligheidsmaatregelen aan openluchtzwembad De Warande van kracht na de vechtpartij 2 weken geleden. De gemeente Wetteren

0: In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Brakke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard.
5: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
6: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
7: Gesloten op dinsdag en woensdag.
8: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
9: Join the summer.
10: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
11: Join the summer.

Zon en wolken wisselen elkaar af. Al kan er lokaal een bui vallen bij maximaal tot 27 graden. Morgen wordt nagenoeg een onbewolkte zonnige zomerdag, waarbij het kwik verder stijgt tot 8 graden.

0: Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
4: Club FM. Join the sun.

alleen maar hits. Club FM. No bullshit. Just hits.

Na het zware geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout heeft de onderzoeksrechter een 35-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het slachtoffer van geweld blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn, die in een kunstmatige coma wordt gehouden. De 38-jarige echtgenote van de verdachte is ook door het parket wel vrijgelaten onder voorwaarden, maar zij wordt verdacht van slagen en verwondingen. Tijdens een online vergadering hebben de belangrijkste olielanden ter wereld, waaronder Rusland en Saudi-Arabië, besloten om vanaf volgende maand dagelijks bijna 190.000 vaten extra olie op te pompen. Met deze productieverhoging wil het kartel de oliemarkt stabiliseren nadat de olieprijzen door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten al maanden sterk schommelen. In Middelkerken is de Spermaliestraat weer volledig open voor alle verkeer. De cruciale verbindingsweg tussen de autosnelweg E40 en het dorpscentrum was meer dan 2 jaar dicht vanwege grootschalige infrastructuurwerken. Totale kosten voor de vernieuwing van de weg bedragen 15 miljoen euro. Bij een folkloristische processie in Florin in Namen is gisteravond een paard in paniek geraakt en in de menigte beland en zo daar ingerend. Het dier verwondde daarbij 8 omstaanders. Parket van Namen bevestigt dat een van de slachtoffers momenteel in kritieke toestand is. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de tweede etappe. De eerste reguliere rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren belooft een zware middag te worden met een finale waarin het peloton 3 maal de flanken van de Montjuïc in Barcelona moet beklimmen. De Deense klassementsleider Vingegaard start vandaag in de gele trui. Zon en wolken wisselen elkaar af, al kan er lokaal een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen wordt er nagenoeg een onbewolkte zonnige zomerdag, waarbij het kwik verder stijgt tot 28 graden. De rest van de week wordt het warmer. Join the club.

0: van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
0: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Kibabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab, dan Kibabbles.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Vanaf de vannacht klaart het op, wordt helder, minima 16 graden. Morgen veel zon, 29 tot 30 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er al 30 graden in. Vanaf donderdag mogelijk 32 graden.
1: Join the club.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Dinsdag en woensdag.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Join the summer. Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.